0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Groot Aandacht.
4: What?